Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen.

Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

naast me wakker in bed. Zacht loopt de wekker met behoedzame tred. Je doet zo voorzichtig, zo stil, je wil dat ik rust. Je bent altijd

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8.400. Twee Amerikaanse

Mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in North Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen.

Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: feest.
1: De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.
2: Wat als ik

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De finale van het WK voetbal, die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van

de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voeding.

Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De finale van het WK voetbal, die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd

Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van... Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Het is al de 8e nacht op rij dat de VS doelen in Iran bombarderen. Washington zegt ook de militaire slagkracht van Iran in de regio verder te willen verzwakken. Iraanse strijdkrachten hebben nog altijd ruime voorraden raketten en weten de Amerikaanse luchtafweer beter te omzeilen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt na een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor 8400 euro aangeboden.

Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover.

Dennis Mooij van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. 4 verdachten zijn aangehouden. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooi van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz en volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8.400 aangeboden.

Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag twee Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Vier verdachten zijn aangehouden. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz en volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt na een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8.400 aangeboden.

Het weer vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. 4 verdachten zijn aangehouden. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz en volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8.400 aangeboden.

Het weer vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten.

Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: A girlfriend everywhere.
1: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken wordt gecontroleerd aan de grens. De vertraging is iets meer dan 5 minuten. Vanaf knooppunt Kundenberg rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten. Hij verwondde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen.

Het weer vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Robert Vriesen van de ANWB. Een bermbrand op de A58, de weg Tilburg-Breda. Op knooppunt Galder is de verbindingsweg naar de A16 richting Rotterdam daardoor dicht. De A58 zelf vanuit Tilburg naar Breda. 3 kilometer file voor knooppunt Galder met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of zes een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker één dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen

raakte niemand gewond. De taxichauffeur en twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel, waar hij vast.

En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht een kapotte auto op knooppunt De Hocht. 10 minuten vertraging op de Randweg. En op de A76 Geleen-Aken 10 minuten vertraging voor de Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: En groepstreken beroep de Beverlanden op deze zondagmiddag. 4 uur lang ga je me horen. En de platen zijn uitgezocht door jou. Ik heb ze op een rijtje gezet. En dat brengt je terug naar die zomersherinneringen. Van bijvoorbeeld dat je op je eerste vakantieliefde tegenkwam. Dat je in een tentje ergens stond. En dat het met bakken uit de hemel kwam. Of misschien samen met je ouders op weg was naar Zuid-Frankrijk. Al die herinneringen. Ik hoop dat je ze ontmoet hier. En dat je ze kan meezingen en gaat meedansen. Want de komende 4 uur is voor jou in deze zomerse 50. En we moeten altijd ergens beginnen. En dat doen we op nummer 50 natuurlijk. Met Pharrell Williams en Happy uit 2013. Dit nummer werd een gigantische zomerhit, omdat er simpelweg niet stil bij kon blijven zitten. Het optimisme spat er vanaf. En grappig feitje is wel dat Pharrell Williams schreef dit voor de film Despicable Me 2. Maar hij moest eerst 9 andere versies weggooien voordat hij uiteindelijk dit goudkolompje te pakken had. Hij stond ook in de lijst van Suzanne, van Bert en van Jessica. En Jessica schreef er al bij: als ik deze plaat hoor, dan maakt het niet uit wat voor weer het is, buiten of binnen. Ik word er gewoon altijd happy van. Nou, wij ook.
1: De afgelopen weken stelde je de lijst zelf samen. Dit is de Zomerse 50. Nummer 50.

0: En op nummer 50 hoorde je Pharrell Williams, Happy uit 2013. Dit nummer werd een gigantische zomerrit, omdat er simpelweg niet bij stil kon blijven zitten. Het optimisme spat er vanaf. Grappig feitje, Pharrell Williams schreef voor de film Despicable Me 2, maar had eerst 9 andere versies nodig voordat hij uiteindelijk dit goudklompje te pakken had. En op 49, Rethon en The Nightcrawlers uit 2021. Deze samenwerking bracht de legendarische 90s beat van Push That Feeling On weer tot leven. En met dat ultimieme post-lockdown zomerrit die de vrolijke video van Mufasa die uit de auto springt en begint te dansen. Iedereen had gelijk dat weekend vibe keihard nodig. En op 48 vinden we de eerste Nederlandse productie Sam Mieux Multicolor uit 2022. Deze Nederlandse band bracht met dit nummer de disco glitter terug naar de festivalzomers. Het is zo'n hit die je direct een vakantiegevoel geeft. En de band vertelde ooit dat het nummer ontstond uit het verlangen naar vrijheid en kleur naar een grijze periode.
1: Nummer 48.

0: Zomerse 50 op streek om Loete Beverlanden. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. De 50 beste zomerrits hoor je tot 4 uur vanmiddag hier op je radio. Op nummer 47 hoorde Michel Teló uit 2011. Niemand begreep de tekst, maar iedereen deed het dansje mee op de camping. Er werd een wereldhit omdat voetballers zoals Neymar en Cristiano Ronaldo het op het veld begonnen te vieren. Een betere marketing kun je als Braziliaanse zanger volgens mij niet wensen. En op 46 gaan we terug naar 1978. ABBA en de Summer Night City. Een echte throwback hit die de sfeer van zwoele nachten in Stockholm perfect vangt. Hoewel het enorme zomerklassieker is, waren de leden van ABBA zelf destijds niet tevreden over de mix in de studio. Achteraf gezien hadden ze dus helemaal mis.
1: Nummer 46.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. En op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: populairste zomerhit aller tijden in de Zomerse 50.
1: En daar luister je naar op Streek om te Beverlanden. We waren gebleven bij nummer 45 in de lijst. Ed Sheeran en Justin Bieber, I Don't Care uit 2019. Twee van de grootste sterren op aarde sloegen de handen ineen voor deze relaxte track over ergens niet thuis voelen, behalve bij je geliefde. De clip is een visueel feestje vol greenscreen effecten, wat precies de nonchalante zomersfeer van de song weergeeft. En op 44 vinden we Lucienzo en Don Omar en Danza Kuduro uit 2010. En deze samenwerking is een definitie van een zomerhit door de energieke beat en de bekende accordeon. En werd een fenomeen nadat het te horen was in de slotscène van de film Fast Five, waardoor iedereen zich spontaan op een strandfeest waande.

0: 50 zomerhit. Je hoort ze in de Zomerse 50.
1: De Zomerse 50 op Streekoproef te Beverlanden. Nummer 43 hoorde je zojuist Cheryl Stumbling In. De Australische DJ Cheryl gaf deze hit van Chris Norman en Susie Quattro uit 1978 in 2023 een moderne house twist. Het werd een enorme TikTok-hit die die zomer de hitlijsten domineerde. Het bewijst maar weer dat een goede melodie nooit uit de mode raakt. En op nummer 42, de tweede nationale product met Jody Benal, Casey Kano. En de zomer van 2000 was van Jody. Hij nam dit nummer op als een soort grapje voor zijn familie in Colombia. Maar het eindigde als een van de best verkochte singles ooit in Nederland. Hij stond maar liefst 15 weken mee op nummer 1.
0: Nummer 42.

0: 41.
1: Ah, we zijn er nog tot 4 uur vanmiddag, maar we hebben er al 10 gehad. En dat waren Pharrell Williams op nummer 50 met Happy op 49. Riton en The Nightcrawlers en Friday uit 2021. Op 48 de eerste Nederlandse productie van Sam Yeu en Multicolor. Op 47 Michel Teló. Op 46 de oudste plaat in de tour. En die was van ABBA uit 1978, Summer Night City. Op 45 Ed Sheeran en Justin Bieber, I Don't Care. Op 44 Lucenzo en Donna Mar, Danza Corundro. Op nummer 43 Cheryl en Stumbling In. En op 42 de tweede Nederlandse productie, Jody Benal, Casey, Kano. En op 41 hoorde ze juist Dua Lipa en Dance the Night uit 2023. Speciaal gemaakt voor de Barbie film en daardoor de soundtrack van die zomer. En Dua Lipa werkt hierbij samen met Mark Ronson. En het leukste is dat de tekst precies moest passen op de choreografie die de acteurs in de film hadden gedanst. Door met de lijst op nummer 40. En daar vinden we een plaat uit 1982. André van Duin.
0: Nummer 40.

hoorden ze juist op nummer 40 André van Duin. Als de zon schijnt uit 1982. Een vrolijke Nederlandse klassieker die nog steeds elk terras opvrolijkt als de eerste zonnestralen doorbreken. Het is eigenlijk een cover. Maar André wist hier zijn eigen stem een onvergetelijke oer-Hollandse meezinger van te maken. En op 39 zojuist Calvin Harris. En nu met Dua Lipa en One Kiss uit 2018. Deze samenwerking tussen de Schotse DJ en de Britse popster was in 2018 niet van de radio af te slaan. Met een heerlijke 90s house vibe werd het een ultieme strandhit. Grappig genoeg is het ook de officieuze cliplied geworden van supporters van voetbalclub Liverpool. Dit is de Zomerse 50 op Streekomroep de Beverlanden. Zometeen na 1 uur zijn we bij je terug met nog meer grote zomerhits die door jou zijn uitgekozen. Kortom, blijf lekker zitten, neem er een lekker drankje bij, zet je parasol op en eventueel de barbecue steekje aan. Wij draaien de hits erbij. Tot aan 4 uur vanmiddag. Welkom bij de Zomerse 50.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de

En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vielen op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. 4 kilometer tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Want het rijdt wel door, want de vertraging is hooguit 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

En ik zeg een goedemiddag, welkom in het tweede gedeelte van de Zomerse 50 op deze zondagmiddag hier op Streekomroep de Beverlanden. We zenden hem uit tot 4 uur vanmiddag. En dat zijn jouw zomerhits natuurlijk. Jouw zomerherinneringen aan die zomer van toen of misschien nog wel de zomer waar je dit jaar aan gaat beleven. We begonnen met nummer 38 in dit uur, Offenbach, Wasted Love. Dit Franse DJ duo wist precies hoe je een melancholische tekst moest mixen met een beat waar je op moest bewegen. In 2021 werd het een enorme radiohit omdat dit een typische late night summer vibe heeft waarbij je na een warme dag nog even de club in kan duiken. Op nummer 37.

The Summer Is Magic, een absolute Eurodance klassieker uit de jaren 90, die nog steeds op elke foute zomerfeest voorbij komt. De zangeres achter de stem is trouwens Jenny B, die ook de vocale deed van de andere megahit The Rhythm of the Night van Corona. Je hoort hem nu op nummer 37 in de Zomerse 50 hier op streekomroep De Beverlanden.

0: beste zomerhits. Ook jouw stem zit er gegarandeerd bij. Dit is de Zomerse 50.
1: De Zomerse 50 op je radio hier bij Streekomroep de Beveland. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. We tellen hem af tot 4 uur vanmiddag op weg naar de nummer 1. Maar we waren eerst bij nummer 36. Avicii en Wake Me Up. De Zweedse legende combineerde country met dansmuziek en dat bleek de gouden formule voor de zomer van 2013. Leuk feitje nog, toen hij dit nummer voor het eerst live speelde op Ultra Music Festival, werd hij uitgehuwd omdat het publiek de gitaren niet begreep. Een paar maanden later was het de grootste hit ter wereld. En op nummer 35 vinden we Loreen en Euphoria. Nadat ze het Eurovisie Songfestival won in 2012, was dit nummer die zomer niet van de radio en de dansvloer weg te slaan. De mystieke sfeer en haar krachtige stem zorgt voor een unieke vibe, waarbij ze tijdens haar optreden altijd blote voeten danste om zich geaard voelde. Hij stond onder andere dit jaar in het lijstje van Jacqueline.
0: De zonnigste zomerhits aller tijden. Vandaag in de Zomerse 50. Nummer 35.

0: En ik heb weer even een verhaaltje voor je. Bij de platen die we hebben gedraaid, want op nummer 34 hoorde je zojuist Joe Cocker en Summer in the City uit 1994. Deze rauwe cover van The Laughing Spoonful ademt de hitte van de bakstenen in de stad. Er werd een hit omdat Cocker's doorleefde stem perfect paste bij dat lome, zweterige gevoel van een hittegolf waarbij je alleen maar de schaduw op wilt zoeken. En op nummer 33, Bluff en Gijke Aanaard, Zuiderlanden uit 2017. Ineens wilde heel Nederland en Vlaanderen op vakantie naar het oude strandhuis in Zeeland. En deze samenwerking met de Belgische Gijke werd een monsterhit door de oprechtheid. En grappig genoeg is het een bewerking van het Duitse nummer Frankfurt Oder van Boze. En die is ook heel leuk, moet je ook maar eens gaan beluisteren. De Zomerse 50 hier op Streekomroep de Beverlanden. Daar luister je naar de 50 platen die door jou zijn uitgezocht, door ons op een rijtje zijn gezet en die we uitzenden tot 4 uur vanmiddag. Kortom, mis niks, zet je radio nog maar een tandje harder en zet er een koel, koud glas drinken naast.
1: Nummer 33.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. En er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

0: De afgelopen weken stelde je de lijst zelf samen. Dit is de Zomerse 50.
1: De Zomerse 50.
0: Nummer 32.

0: 50 zomerhit. Je hoort ze in de Zomerse 50.
1: En ik zeg goedemiddag, fijn dat je erbij bent bij de Zomerse 50 hier op Streekomroep de Beverlanden. We hebben de lijst voor je tot 4 uur vanmiddag. Met nu op nummer 31 een hele aparte samenwerking in 2022. Maan en de jeugd van tegenwoordig. Een onverwachte maar geniale samenwerking die zomer overal op de festivals te horen was. De dromerige stem van Maan, gecombineerd met de maffe teksten van de jeugd, zorgde voor een frisse zomerse zang die perfect was voor de nachtelijke avonturen.
0: De Zomerse 50. Nummer 31.

0: Welke nummers hebben we allemaal gedraaid? Van de 40 tot nummer 31. Op nummer 40 vonden we André van Duin Als de zon schijnt uit 1982. Calvin Harris en Dua Lipa deden het op nummer 39 met hun One Kiss. En op 38 Offenbach en Wasted Love. Op 37 lekkere hit van Playa Hitty, The Summer Is Magic uit 94. En Avicii met Wake Me Up vonden we op nummer 36. Lorraine en Euphoria 35. Joe Cocker en Summer in the City vonden we op nummer 34. Bluff ging samen met Gijke naar Zuid-Hollanden op nummer 33. En Anders Nielsen met Salsa Tequila vonden we op 32. En zojuist hoorden we op nummer 31 Maan en de Jeugd van Tegenwoordig Na de Maan uit 2022. We tellen af naar de kleinste nummers. Dat is de nummer 1 in de lijst voor deze Zomerse 50 hier op Streekomroep de Beverlanden. Maar voordat we zover zijn, hebben we nog een aantal grote zomerhits voor je klaarstaan. Zoals op nummer 30, Bad Habits, Ed Sheeran.
1: De Zomerse 50, nummer 30.

0: Eerst op nummer 30 hoorde je natuurlijk Ed Sheeran op je radio. En Bad Habits. Ed ruilde zijn gitaar even in voor een synthesizer en een roze pak. Wat voor de ultieme soundtrack van 2021 opleverde. Hij schreef het nummer omdat hij een keer iets wilde maken waar mensen op konden dansen na een lange saaie periode van binnenzitten. En dat lukte behoorlijk goed. En zojuist op nummer 29, The Course en Summer Sunshine uit 2004. Een heerlijke feel-good track van de Ierse broers en zussen die dat jaar overal op de radio was. Het was een perfecte zomerrit omdat het lichte pop-vibe en de harmonieën precies passen bij een zonnige middag op het terras. Het nummer markeerde een grote comeback na een pauze van een paar jaar. En nu de grootste zomerrit op je radio. Denk ik wel uit alle tijden. Mungo Jerry, de oudste plaat in de lijst zo'n beetje uit 1970. Hier is In The Summertime.
1: Nummer 28.

0: De Zomerse 50 op je radio, je hoorde ze juist op nummer 28, Mungo Jerry in the Summertime uit 1970. Misschien wel het meest vrolijke zomernummer ooit gemaakt en is een ode aan simpel plezier. Have a drink, have a drive. En een bizar feitje is dat de zanger Ray Dorset het hele nummer in slechts 10 minuutjes schreef op een tweedehands keyboard terwijl hij even pauze had van zijn echte werk. En zojuist op nummer 27, Yves Berendsen en Emma Heesters, alleen met jou in 2023. Deze twee stemmen passen zo goed bij elkaar dat direct een favoriet werd op elk zomerfeestje. Het is een modern Nederlandse klassieker die bewijst dat we in eigen land momenteel de beste zomerse meezingers maken. En op nummer 26, Rigera, Vamos a la Playa uit 1983. Je zou denken dat het een onschuldig lied is over naar het strand gaan, maar de tekst is eigenlijk best cynisch. Het gaat over een strand na een atoomexplosie. Het water is fluoriserend, zeggen ze zelf. Desondanks werd het toch een aanstekelijke plaat en zeker doordat de ultieme 80's summer hit hoor je nu op je radio in de Zomerse 50 op Streek Omroep de Beverlanden.
1: Nummer 26.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie leefomgeving en transport.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Een uur vol zinderende zomerhits. Dit is de Zomerse 50.
1: En ik zeg een hele goede middag terug bij de Zomerse 50. Zojuist op nummer 25 hoorde je Wham en Club Tropicana. In 1983 wilde iedereen naar die ene plek waar de drankjes gratis waren. De clip, opgenomen op Ibiza, zette George Michael definitief neer als sekssymbool. En grappig genoeg was het nummer eigenlijk bedoeld als een ironische sneer naar de opkomende toerisme voor jongeren. Tot 4 uur vanmiddag, gooi hem hier op Streekomroep de Beverlanden.
0: De Zomerse 50. Nummer 24.

0: Zomerse 50 op je radio bij Streekroute Beverlanden. Hey, goedemiddag, leuk dat je erbij bent. We hadden zojuist nummer 24, Madonna, La Isla Bonita uit 1987. Met deze track bracht Madonna de Latijns-Amerikaanse sfeer naar de wereldtop. Het was de perfecte zomerrit door de Spaanse gitaren en de dromige tekst over San Pedro. Wat Madonna later omschreef als een eerbetoon aan de schoonheid van de Latijnse cultuur. En op nummer 23, Windsurfing van de Surfers uit 78. Nederland was toen helemaal in de band van de nieuwe surfsport en dit nummer was daar het ultieme soundtrack voor. En het leuke is dat achter deze band, wat het eigenlijk niet was, eigenlijk de bekende Nederlandse producer Jaap Egremond zat. En die precies wist hoe je die zorgeloze strandgevoel moest vangen. En zometeen op nummer 22 krijgen we weer een Nederlandse productie. Splitsing, Wind uit Zeil uit 85. Een echte nederpopklassieker die je direct mee terugneemt naar de zeilboot op het IJsselmeer. Het werd een hit omdat het die typisch Nederlandse zomergevoel omschrijft. De wind in je haren en de vrijheid op het water. Gezongen met een heerlijke, ruwe energie.
1: Nummer 22.

nummer 21.

0: Dat is de juiste op nummer 21. Underdark Project versus Sun Club Summer Jam 2003. Deze remix combineerde de tekst van de Underdark Project met de legendarische beat van de Nederlandse groep The Sun Club. Het werd een enorme hit op elk strandfeestje omdat die specifieke sample, die Fiesta Vibe, in 2003 synoniem stond voor vakantie. En ik ben nog maar eens even in de lijstjes gedoken van mensen die wat hebben ingestuurd. Bijvoorbeeld Sandra uit Kruiningen. Die schreef haar top 3, doe maar. Sinds een dag of twee op nummer 2 had zij de koor staan, een Breathless. Daar krijg ik altijd een goed humeur van. En opeens had zij Ace of Base, All That She Wants. Blijft een heerlijke zomerse plaats, heeft ze. Maar ook Arjen uit Geersdijk heeft zijn lijstje gestuurd. Hij had op nummer 3 van Dikhout, Stil in Mij. Een Nederlands klassieker die altijd mee mag in de zomerse 50. Voor hem dan. Op nummer 2, echt een zomerse plaat. Bellini, Samba de Janeiro. Voor mij klinkt dit als de zomer, zon en vakantie. En op nummer 1 had hij een nummer die meteen vrolijk van wordt. Roxette en Joyride. Nou, of ze nog allemaal voorbij komen in het lijstje, dat hoor je als je blijft luisteren naar de Zomerse 50 hier op Streekomroep de Beverlanden.
1: De afgelopen weken stelde je de lijst zelf samen. Dit is de Zomerse 50.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. In Milaan zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van centimeters doorsnee. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug te rijden op de A27. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. En in de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

0: 30 tot en met 21.
1: Die hebben we allemaal al gedraaid. En wie stond er dan op nummer 30? Vonden we Ed Sheeran en Bad Habits. Op nummer 29 The Course, Summer Sunshine. Op 28 Mungo Jerry in The Summertime, de oudste plaat in de lijst uit 1970. Op nummer 27 Yves Birrits en Emma Heesters, Alleen met jou. Op nummer 26 Rigera, Vamos a la Playa. 25 Madwem en Club Tropicana uit 83. En op 24 Madonna en La Isla Bonita. 23 The Surface en Windsurfing. En zojuist hoor je nog Splits. Zing, wind en zeilen en daarvoor weer Underdog Project versus Sun Club, de Summer Jam 2003 op nummer 21. Op nummer 20 vinden we weer een Nederlandse productie in de lijst. Want we gaan graag naar het strand en dat doen we ook met de Passed in the Dream Band met Zandvoort uit 86. We gaan naar Zandvoort al aan de zee. Deze vrolijke meezingel is onlosmakelijk verbonden met de kustlijn. Het werd een hit omdat het zo herkenbaar was voor iedereen die op een hete dag urenlang in de file stond voor een plekje op het strand.
2: Zomer, de zomerse 50.
0: Nummer 20.

0: wie hebben we allemaal weer gedraaid? Nou, op nummer 19 hoorde je Justin Timberlake, Can't Stop This Feeling. Dit nummer is voor de film Trolls. Werd echt een soundtrack van de zomer van 2016, omdat het simpelweg onmogelijk was om stil te blijven staan. Het is pure feel-good pop die op elk terras voor een glimlach op je gezicht zorgde. En op nummer 18, muziek uit Italië, Mattia Bizzarre, T-Cento uit 86. Een Italiaanse klassieker die door de krachtige uithalen van zangeres Antonella Ruggiero elke zomeravond extra passie gaf. Het werd een hit door die typische 80's synthpop sound die op een warme avond ook in Nederlandse clubs erg goed deed. Op nummer 17, DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince, Summertime.
1: Nummer 17.

0: Op nummer 17 hoorde DJ Jesse Jeff en The French Prince het Summertime uit 91. Will Smith bracht met deze track de meest relaxte hip-hop vibe ooit naar de zomerhitlijsten. De tekst gaat over cruisen door de stad en barbecuen met vrienden. Het nummer is zo tijdloos dat het elk jaar als de zon schijnt weer uit de kast komt. Op nummer 16 zojuist Jaws 685 en Jason Derulo's Savage Love. In de zomer van de lockdown zorgde deze TikTok-hit voor de nodige vrolijkheid in de achtertuin. De basis was de sirenebeat van de toen 17-jarige Jaws uit Nieuw-Zeeland, die plotseling een wereldster werd toen Jason Derulo er overheen begon te zingen. Straks op nummer 15, Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. Een van de meest energieke zomerplaten ooit gemaakt. Het is bijna onmogelijk om hier niet vrolijk van te worden. Het leuk feitje is dat de band de royalties van het nummer nog steeds elk jaar zien binnenstromen, omdat het in bijna elke zomerreclame of film wordt gebruikt. En op 14 horen we nog strakjes Francis Gall, Ella Ella uit 87. Deze Franse ode aan de jazzlegende Ella Fitzgerald was in de zomer van 87 niet van de radio weg te slaan. De combinatie van de Franse taal met de dwingende beat gaven een hele chique zomerse vibe die heel Europa de nummer 1 positie wist te veroveren.
1: Nummer

Dit is de Zomerse 50 op Streekomroep de Beverlanden. Jij hebt jouw lijstje hier gestuurd. Wij hebben hem erin gezet. Strakjes, nog 1 uur lang, met de ontknoping van de Zomerse 50 2026 op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de 2 onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug.

En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

goeiedag. Fijn dat je erbij bent. Het is ongeveer 50 op Strekenroute Beverland. We begonnen met nummer 13 dit uur. Shawn Mendes en Camila Cabello, Signorita uit 2019. De chemie tussen die twee spatten er vanaf, wat de zwoele hit van die zomer maakte. En grappig genoeg duurde het nog maanden voordat ze toegaven dat ze een koppel waren. Terwijl iedereen die na het zien van die stomende videoclip natuurlijk al lang wist dat ze een koppeltje waren. Nummer 12, Don Henley, The Boys of Summer uit 85. Een tikkeltje melancholisch, maar onverroesbaar. Dit nummer vangt het specifieke gevoel van het einde van de zomer. Henley schreef het als een reflectie op ouder worden, terwijl de rest van de wereld het vooral associeerde met zonnebrillen, lege stranden en highways door Amerika. Nummer

0: De afgelopen weken stelde je de lijst zelf samen. Dit is de Zomerse 50.
1: Je stelde hem zelf samen en daarom hoorde je op nummer 11 de Venga Boys We're Going to Ibiza. In 1999 kon geen vliegveld belopen zonder dit te horen. De Rotterdamse groep scoorde hiermee de grootste hit, gebaseerd op het nummer van Typical Tropical. Het werd zelfs zo'n icoon dat het in 2019 opnieuw de hitlijsten bestormde, maar dan tijdens de politieke protesten in Oostenrijk. Op nummer 10, Robin Schulz en Wes Alana uit 2020. De Duitse DJ Robin Schulz gaf de wereldhit van Wes uit 96 een frisse update voor de zomer van 2020. En het bleek de perfecte soundtrack te zijn voor die warme julidagen, waarbij de herkenbare stem van Wes een hele nieuwe generatie aan het dansen kreeg. Ik heb er nog maar even snel een lijstje bij gepakt, als je het niet erg vindt. In dit geval van Carla. Zij komt uit Arnhem-Muiden. Vinden we niet erg. Lekker blijven luisteren, Carla. Zometeen de nummer 1 hier op de radio. En op 3 had zij een hele mooie lijst. ABBA, Summer Night City. Die mag van mij iedere zomer weer voorbij komen, schrijft ze. De Fat Boys, Chibi Checker en The Twist stond op nummer 2. Een gezellige meezinger. En op 1, die hele leuke van Cliff Richard. Summer Holiday uit 1963. Voor mij blijft dit de ultieme zomerplaat. Nou, Carla, ik denk niet dat ze erin staan, maar blijf lekker luisteren.
0: De 50 populairste zomerhits aller tijden in de Zomerse 50. Nummer 1.

0: tot en met 11.
1: Op nummer 20 vonden we de Pasadena Dream Band en Zandvoort. Op nummer 19 Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Op 18 Italiaanse muziek van Mattia Bizarre en T-Zento. Op 17 DJ Jesse Jeff en The French Prince, Summertime. Op 16 Jaws 685 en Jason Derulo, Savage Love. Op 15 De Knijter van een hit van Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. Op 14 Franse muziek van Francis Gall, Ella Ella. Op 13 Shawn Mendes en Camila Cabello, die geen koppeltje wilden zijn, maar waar we toch al van wisten dat ze een koppeltje waren, met Signorita. Op nummer 12 Don Henley, The Boys of Summer. En zojuist op nummer 11 The Venga Boys, We're Going to Ibiza. Dat betekent dat we aangekomen zijn aan de top 10 van de Zomerse 50 van 2026 hier op Streekomroute Beverlanden. Wie staat er op nummer 1? Wie staat er op 2? En wie staat er op 3? Je hoort het als je blijft luisteren naar de Zomerse 50 hier op Streekomroute Beverlanden.
0: Nummer 9.

dan weer een overzichtje voor je, want op nummer 9 hoorde je zojuist Martin Garrix en Macklemore. Garrix liet hier zijn funky kant zien met de energieke rap van Macklemore. Werd dit een echte festivalkraker. Macklemore was zo enthousiast over de samenwerking dat ze de video opnamen in een vintage cabrio terwijl ze door de straten van Miami scheurden. Op nummer 8 zojuist de Boosa Magnetic uit dit jaar. De nieuwste kraller van dit rijtje en de hit van dit moment. Met zijn magnetische beat en een stekelijke hoek is dit het nummer dat je nu werkelijk overal hoort op terrassen en in beachclubs. Het belooft dan ook de soundtrack van deze zomer te blijven. En zometeen Teaspoon en Sex on the Beach uit 97. De Nederlandse formatie Teaspoon scoorde een wereldhit met dit nummer dat vernoemd is naar de bekende cocktail. Een leuk feitje is dat de tekst in de Verenigde Staten soms werd aangepast naar Fun on the Beach om de radiostations niet voor het hoofd te

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. En in Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van centimeters doorsnee. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Zo, nummer 6, Kid Rock en All Summer Long. Een briljante mashup van Sweet Home Alabama en The Werewolves of London. Het werd een zomerhit omdat het precies dat zorgeloze gevoel van vakantie en tienerliefdes aan een meer omschrijft. Of als je wil, gewoon in de polder zat. Ozone op nummer 5, beter bekend als het Maillie-liedje. Dit Romeinse trio verorfde heel Europa vanuit het niets. Een grappige anekdote is dat het nummer wereldwijd nog bekend werd en dat Amerikaanse vlogger Carrie Bolsma een video maakte waarin hij het nummer...

0: En we zijn aanbeland alweer bij de top 3. Maar eerst vertel ik je wie hier nog op nummer 4 zojuist hoorde. Los Del Rio en de Macarena uit 96. De dans die werkelijk iedereen kent. Het origineel was het al uit 1993. Maar pas door de remix met de Engelse tekst werd het wereldwijd fenomeen dat zelfs op bruiloften en sportstadions 30 jaar later nog steeds gedraaid wordt. De top 3, daar zijn we aangekomen in de Zomerse 50 van 2026. Jij hebt ze samengesteld. Welk op nummer 1 staat, vertel ik niet. Ik ga je wel vertellen wie er op nummer 3 staat. Dat is Bryan Adams en The Summer of 69. Hoewel de titel anders doet vermoeden, gaat het volgens Bryan Adams niet over het jaartal, maar over een bepaalde stand en jonge passie. Het is een ultieme meezinger geworden die op geen enkel zomerfeest mag ontbreken, ongeacht hoe oud je bent.
1: Nummer 3.

0: van het jaar.
1: De 10 beste zomeritsen op streek op Route Beverlanden. Met nummer 10 Robin Schulz en Wes Alaan. Op nummer 9 Summer Days, Martin Garrix en Macklemore. Op nummer 8 The Boosa, Magnetic. Op nummer 7 Teaspoon, Sex on the Beach. Op nummer 6 Kid Rock, All Summer Long. Op nummer 5 Ozone. En op nummer 4 Los Del Rio en Macarena. Op nummer 3 Brian Adams. En juist op nummer 2 Chris Rea, On the Beach. Dit nummer is een pure ontspanning. Chris Rea schreef het nummer nadat hij geïnspireerd raakte door het eiland Formentera. De dromer gitaarsound is zo herkenbaar dat je de zon bijna op je gezicht voelt branden zodra de eerste noten klinken. Betekent dat we nog één nummer over hebben. De nummer 1 van dit jaar door jou gekozen in de lijst is Las Ketchup en Aziere. De onbetwiste nummer 1, de zussen uit Spanje veroverden de wereld met tekst die eigenlijk een fanatisch en foute versie was van de rapklassieker Rapper's Delight. Niemand wist wat ze zongen, maar wij hoorden de dansje dit zomer letterlijk de hele wereld overgaan. Bedankt voor het luisteren. Volgend jaar hebben we misschien weer een zomerse 50. Houd het in de gaten. Ik wens je nog een hele fijne zondag.
0: Nummer 1.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, aldus de staatszender Al Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel.

En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van de terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. En de afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

app of bel naar 011379 4100. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Zo'n 90% van het drinkwater in Kuwait komt van zeewater dat ontzilt is. Het gaat volgens het ministerie van Energie en Water om dezelfde installaties die vrijdag werden aangevallen. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, aldus de staatszender Al Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren.

En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden en het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. En in de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van de terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX toestellen verder verhogen. Het bedrijf werkt nu toe naar 47 stuks per maand en wil daarna doorgroeien naar 52, als dat verantwoord is volgens de veiligheidscontroles. Die beslissing wordt genomen op basis van de interne veiligheidsbeoordelingen. Boeing maakte dat bekend in aanloop naar de Farnborough Airshow die morgen begint in Groot-Brittannië. Dat is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf

Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX-toestellen verder verhogen. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Damen zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo.

Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Vagabond.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Adrie van Putten.
4: Resistance is futile.
5: Classic Rock op jouw radio.
6: Dan hoorde Gallagher en Going to My Hometown. Het is 19 juli 2026, de hoogste tijd voor Classic Rock, aflevering 431. Twee uur lang Classic Rock op Streekomroep de Beverlanden. Te beluisteren via alle bekende kanalen en via DAB+. De komende twee uur gaan we weer heerlijk genieten van de meeste Classic Rock songs. Een beetje bluesrock, een beetje country rock, een beetje Americana, een beetje indie en natuurlijk de New Wave of British Heavy Metal. Iets wat in het begin jaren 80 opkwam. Iron Maiden en Two Minutes to Midnight.

0: Het was 1983 toen dit nummer uitkwam. Give Me All Your Love van ZZ Top, afkomstig van het album Eliminator. Het was het eerste singeltje wat uitkwam van dit album. En er zouden er nog een aantal volgen.
1: Adrie van Putten. Streekomroep de Beverlanden.

after midnight. Een oorsprong van J.J. Cale. Eric Clapton stond erom bekend dat hij meerdere nummers van J.J. Cale speelde. Onder andere ook Cocaine. En het is ook een feit dat nadat Eric ze onder handen had genomen, dat de aandacht naar J.J. Cale toch wel enigszins gestegen was. After Midnight van Eric Clapton. Judas Priest is Living After Midnight.

Watching Over is het vierde nummer en de tweede promotiesingle van Greta Van Vliet's debuutalbum Anthem of the Peaceful Army. Het nummer werd meer in 2016 geschreven en de band nam snel een demo op terwijl ze in Nashville waren. Jake Kiska zei dat alle bandleden zich muzikaal volledig inzetten voor het nummer en voegde eraan toe: het is meer een ode aan waar we nu als muzikanten staan.

Moet ik er wel bij vertellen dat toen ik de eerste keer van Greta van Vliet hoorde, of Greta van Vleet, ik vond er niet echt veel bijzonders aan. Maar op een gegeven moment ga je toch een beetje verder luisteren. En dan moet ik zeggen dat dit nummer, dat Watching Over, waar we zo net naar hebben geluisterd, dat ik dat eigenlijk best wel mooi vond. Cream, and I Feel Free.

The Wolf, of The Wolf, hoe je het uitspreekt. En ik denk The Wolf is een psychedelische bluesrockband uit de Nederlandse provincie Limburg. De band is in 2007 opgericht in Geleen. The Wolf won de eerste prijs in de landelijke finale van de kunstbende in 2008. Het was de eerste band in de geschiedenis van dit evenement waarbij de jury geen kritiek had. Nadat Ron van Engelen van RE Music Records ze ontdekte, kregen ze in augustus van 2008 een platencontract. Ondertussen stonden ze al een aantal keren met een eigen show in de grote zaal van het Amsterdamse Paradiso. In 2010 had The Wolf haar eerste Pinkpop optreden. Dat vond zondag 30 mei plaats op de Converse Stage. Ook gaven ze hun eerste concerten in het buitenland, namelijk in België en Duitsland. Het door Rock Palace georganiseerde Crossroads Festival. Dit zijn ze en Yes You Do.

0: Merci bien, monsieur, madame.
1: En geloof het of niet, maar we blijven even in eigen land. In Drenthe.

Als Born in the Bayou in 1972 uitkomt, is de band net uit elkaar gevallen. De bandleden van de Creedence Clearwater Revival kunnen behoorlijk moeilijk omgaan met het snel groeiende succes van hitschrijver John Fogerty in de groep, die dan ook besluit om solo verder te gaan.

Ja, tegenwoordig ben ik steeds verder aan het zoeken naar andere bands. We kunnen natuurlijk wel al de gevestigde orde blijven draaien. Maar och, soms zoek ik ook wel eens een keertje een stukje verder. Onder andere Christopher Alvin Stapleton. Ik had er nog nooit van gehoord, totdat ik zijn muziek ging luisteren. En ik moet eerlijk wezen, deze in 1978 geboren Amerikaanse singer, songwriter en gitarist geboren in Kentucky, is helemaal niet verkeerd. Als artiest was hij zanger in twee bands. De Bluegrass Band, zo moet ik het zeggen. De Steel Drivers en de rockband The Johnson Brothers. Voordat hij solo ging, zijn debuut soloalbum Traveler uit 2015 bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard 200 en werd 7 keer platina gecertificeerd. Dat is nog niet misselijk eigenlijk, ja, dat goed er wel bekijkt. Hij heeft diverse prijzen gewonnen, waaronder onder 11 Grammy Awards, 11 Academy Awards voor country music. Hij staat op een lijst met 200 grootste zangers aller tijden. Nou, weet je wat, we gaan gewoon een nummer draaien van hem. Tennessee Whiskey. En geloof me, het is niet echt country, maar het is zo lekker nummer.

0: Chris Stapleton en Tennessee Whiskey. We gaan de laatste plaat draaien van het allereerste uur van Classic Rock hier op Streekomroep de Beveland. Of deze aflevering 431. Op deze 19 juli 2026. Vergeet het even niet, hè. Volgende week hebben we weer een special. En ik vertel lekker nog niet waar het over gaat. Ik weet het wel, maar ik vertel het lekker niet. Maar goed, zometeen na het nieuws en alle weerberichten en alles wat daarbij hoort, zijn we weer terug met deel 2 van Classic Rock hier op de Streekomroep de Beverlanden. Even kijken, wat laat ik doen? Little Red Rooster. Nee, doen we niet. Die doen we straks. Like a Rolling Stone van The Rolling Stones.
1: Thank you very much indeed. Are we going to do a song that Bob Dylan wrote for us? And we're very pleased to be doing it. This is again now the first time ever we've ever done it. So we hope we can remember it and here it comes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo.

Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Streekomroep de Beverlanden.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Adrie van Putten.
3: Resistance is futile.
2: Classic Rock op jouw radio.
4: Ja, we begonnen het eerste uur al met de Rolling Stones van het nieuwe album. En ik dacht, weet je wat, we pakken er bij het tweede uur nog even een nummertje bij tegenaan. You Know I'm No Good van de Rolling Stones, afkomstig van het allernieuwste album. Het 25e studioalbum. Welkom terug bij het tweede uur van Classic Rock hier op Streekomroep de Beverlanden. Green Onions en Booker T & MGs.

31 augustus wordt hij 80 jaar oud. Van Morrison. Van the Man Morrison. Zijn volledige naam is Sir George Ivan Morrison. Afkomstig uit Noord-Ierland en die heel lang heeft uitgemaakt van de zogenaamde Belfast Blues. Zanger, tekstschrijver, maar ook gitarist. En soms speelt hij zelfs harmonica of de saxofoon. Van Morrison. Dit is hem met een van zijn nummers uit de eerste periode. Beetje die tijd van Dem nog, toen dat allemaal was. Baby, please don't go.

Toen Venus en Shocking Blue uitkwam, waren ze ook de eerste Nederlandse band die een nummer 1 hit scoorde in Amerika. Het nummer is gebaseerd op de Banjo Song uit 1963 van de Big Three. In Nederland behaalt de single van Shocking Blue 2 keer de hitlijst, maar weet niet hoger te komen dan nummer 3. Ik snap daar geen ene klap van, als ik eerlijk moet wezen. Het is zo'n gigantisch geweldig nummer en dan nog maar op nummer 3 komen. Het nummer staat op het album At Home uit 1969. Bananarama maakte er een cover van in 1986 en die hebben er wel succes mee.

0: zakken even af naar het Haagse gebeuren. René en de Alligators, een Haagse rock'n'roll band uit eind 1959, opgericht door zanger René Nodelijk. Aanvankelijk probeerde hij een carrière als zanger op te bouwen, maar al snel bleken zijn talenten als gitarist van de Alligators dus iets beters. Er verschenen 16 instrumentale rocksingles in de periode 1960-64. Deze band had een duidelijke Indische achtergrond, mede door de oprichting van een Indische kunstkring in het café-restaurant Den Hout in Den Haag, vanwege de repatriëring uit Indonesië. De bekendste singles zijn Gita Boogie in the Mood uit 1962. Ze waren een voorbeeld voor de latere Haagse beatgroepen, die generatie die vaak gitaarles bij René Nodelijk had gekregen. In 1978 maakte hij een comeback met zijn vrouw René. En die kennen we denk ik allemaal wel.
1: De avond van
2: Streekomroep de Beverlanden.

Ja, dat zei ik net zo leuk natuurlijk wel van, ja, die René, dat is René met twee E's. Dat nummer, dat kennen we allemaal wel, maar dat weet ik niet echt helemaal. Sweet Nothing was dat, een coverversie van Brenda Lee. Wat ze toen een tijd als hit hadden. René en de Alligators en de Guitar Boogie. Window of My Eyes, QB en The Blizzard.

Loggins en Messina, een Amerikaanse country rock duo uit de vroege jaren 70. Gevormd door Kenny Loggins en Jim Messina. Messina die daarvoor lid was van de band Buffalo Springfield en Poco, maar nu werkt als onafhankelijk producent voor Columbia Records. En dan al even oude zanger, of jonge zanger, net hoe je het bekijken wil, Kenny Loggins, die pas een contract had gekregen bij Columbia Records. Ontmoette elkaar in 1970 in L.A. om een soloalbum voor Loggins te produceren. Beide namen enkele songs op in zijn woonkamer. Omdat de samenwerking zeer intensief was, besloten ze om als duo verder te gaan. Om Loggins beter bij een groot publiek te kunnen introduceren, gebruikte men de namen van de al bekende Messina en noemde het project Loggins en Messina.

Elvis Presley en Suspicious Minds. Dit is waarschijnlijk een van de meest gestreamde nummers op het gebied van album-oriented rock die er ooit maar bestaan heeft. Don't Stop Believing van Journey. Iedereen kent dit nummer wel. Waar je ook gaat of staat, als je vraagt Don't Stop Believing, gegarandeerd, ze komen met Journey aan.

Ja, eens eventjes. Goed en wel. Bekijk die oudjes. Die doen het helemaal nog niet verkeerd. Kijk naar de Rolling Stones. Weer een nieuw album uitgebracht. Deep Purple doet er helemaal niet onder voor. Dat zijn allemaal van die 80-jarigen die nog steeds de studio induiken om gigantisch mooie nummers uit te brengen. En, zoals ik al eerder zei, het is net als goede wijn. Hoe ouder dat ze worden, hoe beter dat ze klinken. Ongelooflijk. Dit is eentje van wel eer. Ik denk wel een van de meest bekendste en mooiste ballads die er ooit bestaan heeft. Child in Time.

Volgens mij is toen de tijd Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf, eigenlijk het hele album trouwens, Bad Out of Hell, geschreven als een soort rock opera. Maar niet daar tegenstaande, het blijft nog steeds een heel mooi nummer. Om zo één keer in de zoveel tijd is te draaien. Iedere week draaien vind ik een beetje overdreven, maar zo af en toe eens terugpakken in die grote koffer met al dat stof erop en dan even met een doekje eroverheen, even door de wasstraat heen en dan komt hij eraan. Paradise by the Dashboard Light.

Nou, zo de laatste plaat draaien van deze aflevering 433 van Classic Rock op deze 2 augustus 2026. De laatste 2 augustus van het jaar 2026. Hey, ik dank jullie allemaal voor het luisteren. Ik wens jullie nog heel veel plezier zo meteen met de rest van de programmering. Ik zou zeggen de groetjes. Bye bye. Tot de volgende keer en tot een nieuwe Classic Rock. Ik laat jullie achter met Dire Straits en Brothers in Arms.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water.

Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Ja, dit is toch wel een klassiekertje voor de branche, zeg maar. Tom Robinson uit 1984. En Listen to the Radio voor het album War Baby, Hope and Glory. Ja, 4 oktober 2014 werd de eerste muziektherapie uitgezonden. En nu was dit het begin van sessie 600.
1: Muziektherapie.
0: In deze 600ste sessie is er natuurlijk popnieuws. Een deun die straks in een uitgebreide verjaardagsbox te horen zal zijn. Nog een paar nummers over radio. Ja, dat zat erin natuurlijk kwart voor. Daar zijn ze weer, de Fab Four. En een live uitvoering van een jaren 60 klassieker. En uiteraard meer.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 2026.

Volgens mij zo'n beetje de perfecte cover van die klassieker van Amy Winehouse. Lekker Rolling Stones smerig. Dus helemaal zoals het hoort. Terug te vinden natuurlijk op Foreign Tongues. Een gloedje nieuwe langspeler. You know I'm no good. We gaan naar eigen land met muziek van Diesel. Sausalito, Summer Night. Geschreven door gitarist Mark Bone destijds. Die in Sausalito had gewoond. Kortom, hij wist waar hij het over had. Tot het popnieuws.

Donderdag is de tour van Al Jardine en de Pet Sounds Band van start gegaan. Die tournee gaat duren tot begin volgend jaar. Else zoon Matt neemt de zangpartijen van Brian Wilson voor zijn rekening. Op Riot Fest 2026 staan niet alleen onder andere de Pogues, Morrissey, The Damned en Iggy Pop, maar ook Star Trek's Captain Kirk William Shatner op het podium. De 96-jarige legende treedt dan op in een All-Star Rock Experience. De 45e verjaardag van Phil Collins' Face Value wordt aangegrepen om er een 4-LP box van uit te brengen. Het album is op halve snelheid geremasterd en verder omvat de box niet eerder uitgebrachte live-opnamen, demo's en een interview met Phil. Er komt op 18 september ook een Blu-ray-versie met nieuwe mixes in Dolby Atmos en 5.1 stereo. Op 8 oktober verschijnt The Third Eye, The Early Photographs. Een boek met foto's die George Harrison maakte in de periode 1963-1969. Ruim 250 foto's geven een unieke blik achter de schermen, in kleur en zwart-wit, onder meer uit Liverpool, maar ook van de reizen naar onder meer India.

0: Thunder and Lightning van het album Face Value, waarmee Phil Collins de wereld toch eigenlijk wel verraste destijds. En dat was het begin van, zeg maar gerust, het Phil Collins tijdperk in de muziek. Man. 1981, dat is dus 45 jaar geleden inderdaad. Ik zat even te denken, stel nou hè, jij bent geboren op de dag dat Face Value uitkwam. Nee, dat gebeurde natuurlijk. En een aantal jaren later was je er, vroeg bij. Dan werd er een zoon of een dochter geboren. En stel nou dat die er ook meteen vlot werk van maakte. Dan zou het kunnen dat jij inmiddels opa of oma bent. 45 jaar, het is best mogelijk. Man, wat een tijd hè, niet te geloven. Goed, de 600ste muziektherapie. Selector heeft het in On My Radio over steeds dezelfde nummers op de radio. Nou, in alle eerlijkheid, dan ben je niet afgestemd op muziektherapie, denk ik.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

0: De 600ste muziektherapie met de tweede single van Selector, dus uit 1980, On My Radio. Heb jij de afgelopen tijd nog de beelden gezien van Ringo Starr tijdens de viering van zijn 86ste verjaardag daar in Hollywood? Long, Long Road, zo heet het recente album van hem. Het is niet lang, 33 minuten slechts, maar er staan wel erg leuke nummers op. Dit is Choose Love.
1: I'm Ringo Starr and this is...
2: Muziektherapie.

Echt die lekkere Motown sound uit 1966. De titeltrack van het vierde studioalbum van Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Dat was trouwens voor de laatste keer dat ze samenwerkte met dat legendarische schrijverstrio Holland Dozier Holland. Man, die hebben een waslijst hits op hun naam staan. Echt niet te geloven. Voor critici hoort dit bij het beste uit de eerste 10 jaar Motown Records. Kan ik ze geen ongelijk in geven. Muziektherapie. We gaan weer naar de jaren 80. Een van de bands die toen plotseling boven kwam drijven een behoorlijk aantal hits scoorde was Spandau Ballet. Deze deed het echt al zeer verschillend. Hij kwam met de enige echte op 2. Dat was in Ierland ook het geval. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt hoe die scoorde in Frankrijk, 51 slechts. Gek hè, die verschillen. Only When You Leave.

Even die platen die dus onverklaarbaar wisselend scoren, zo her en der in Europa. Spandau Ballet and Only When You Leave. Van het laatste album van Muse, The Wow Signal, The Dark Forest.

0: dit album zijn ze weer goed in vorm, vind ik. Muse, The Dark Forest, dus van The Wow Signal. En The Wow Signal is ook wel grappig natuurlijk. Dat was, je weet het waarschijnlijk wel, een sterk en ongebruikelijk radiosignaal dat destijds werd opgepikt door een telescoop, geloof ik, in Canada of zo. Ergens in het najaar van 1977. Het week zo af van alles wat er tot dusver op de wereld was ontvangen uit het heelal, dat ze dachten, van, dit moet het werk van aliens zijn. Een radioboodschap die ze ons hebben gestuurd. Zet de koffie maar klaar, want ze komen eraan. Nou, dat bleek mee te vallen, of tegen, zo je wil. Maar het was in ieder geval inspirerend genoeg om de titel te worden van het nieuwe album van Muse. Je luistert naar Muziektherapie.
1: 1972.
0: Met heel iets anders. En iets erg moois trouwens. Top 40, 16, 5 weekjes genoteerd, maar La Bicifre en Watch Me.

0: Vorige maand is hij 81 geworden, jawel. Hij rust inmiddels al geruime tijd op zijn lauweren. Die mensen hebben blijkbaar altijd lauweren in huis, hè? Of zouden ze die bestellen tegen de tijd dat ze het welletjes vinden? Online of zo. Dan komen ze waarschijnlijk uit China. La Bicifre en een mooie deun van meer dan 50 jaar geleden. Dus watch me.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: Larry Williams schreef het in 1958 en bracht het ook uit. The Beatles covered het. En dat deden ze trouwens ook met zijn Dizzy Miss Lizzy. Bad Boy.

0: Now, Junior, behave yourself.
1: Ook met die soort muziek klonken ze gewoon lekker, de Beatles en Bad Boy. 2003, het album Live for Rent verscheen van Dido, dat tweede album. Sand in My Shoes.
2: Muziektherapie.
3: Muzikale therapie.
4: Al-ilaj bil-musika.
5: Therapie musical.

0: Van haar tweede album Live for Rent hoorde je Dido. Laatste wapenfeit van deze dame dateert inmiddels uit 2019. Het album Still on My Mind. De indruk dat ze met pensioen is. Nou ja, groot gelijk eigenlijk. De 600ste aflevering van Muziektherapie. Mijn naam is René van der Nobelen. Heb jij ze alle 600 beluisterd? Is dat zo? Nou, complimenten en dank je wel. We gaan gewoon verder natuurlijk. Volgende week nummertje 601. Tot dan.
1: Muziektherapie, live album track.
2: This first one was from 1965.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel zwarte rook vrij. De oorzaak van de brand in Bovensmilde wordt nog onderzocht. Volgens RTV Drenthe trof de politie vorige maand bij dezelfde woning een drugslab aan in een schuur. Maar de woordvoerster van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen.

Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. De blues die niet altijd down is, wat heet. Soms heel vrolijk. Het is maar net hoe je het bekijkt. En de muziek is ook niet altijd van hetzelfde blues schema van de gitarist. Die altijd hetzelfde riedeltje speelt. Nee, wat heet. Er zit veel variëteit in. Kortom, ga er weer van genieten van deze Black and Blues. 14 nieuwe tracks van nieuwe gasten. Bijvoorbeeld Chris O'Leary. Blue Color heet zijn album. Zijn inspiratie kreeg hij van James Cotton, de mondharmonica speler. Blues harp dus. Nou, Chris doet er niet zo heel veel voor onder. Bad Decisions. Veel plezier hier bij Black and Blues.

van het Spiksplinter. Spiksplinter nieuwe album Homesick Indian Blues. Crystal Shawanda met Come Unto Me. En dat kennen we natuurlijk als origineel van de Mavericks. Zij heeft het ver blues wel is waar licht. Maar ja, het verhaal heeft natuurlijk ook een heel speciale tekst. Goed, dat gaan we een andere keer beluisteren. Nu snel verder en dat doen we dan met de gestart en achtergrond trekken. En die laat ik ook lekker lopen. Harrell, Young Harrell Davenport. Zijn cd is uitgekomen bij Little Village. Dat is een label dat heel veel op zoek is naar jonge talenten. Ze een kans geeft en vaak breken ze ook inderdaad door. Young Harrell is maar liefst 19 jaar jong. En zijn cd, ja, die is leuk om naar te luisteren. Young Harrell heet het album en daarvan Tomorrow. 1, 2, 3.

Jason Ritchie is weer terug met een ijzersterk album. Jason Ritchie en The Bad Kind, want zo heet de groep voluit. 13 Hours heet het album en daarvan Leo Watkins Rack. Mooi gespeeld met die mondharmonica. Bluesharp zeggen ze dan. In welke stemming weet ik niet, maar dat is natuurlijk weer uit te zoeken. Wil je alle stemmingen hebben, dan moet je er geloof ik een stuk of 8 verschillende mondharmonica's meenemen naar een optreden. En dan heb je ze wel zo'n beetje. Is mij verteld, maar ik ben geen specialist. Wat heet, ik weet van een mondharmonica niet zo juist. Jij misschien wel, vertel het me maar. We gaan de Joe Bonamassa. Ja, vorige week voor het eerst gedraaid. The Spirit of Rory, live from Cork. Natuurlijk een eerbetoon aan Rory Gallagher. Joe Bonamassa met Tattooed Lady.

0: Black and Blues album review.
1: Een pracht van een album, ja, dat kan ik rustig stellen. Afkomstig van Albert Castilla. Hij is weer terug, een jaartje of twee geleden kwam zijn laatste uit. En dit keer is hij naar Engeland getogen. En niet zomaar naar een plek, nee, naar de zeer beroemde Abbey Road Studios. Dan is geluidskwaliteit en opnamekwaliteit zeer zeker gegarandeerd. Dan ligt het nooit daaraan, zeg maar. Het album heet Grits and Glory. En er staan weer geweldige tracks op. Ga er nog zo eentje voor je opzetten, zoals gebruikelijk. De familie Castilla, ja, die doen ook echt in de blues. Albert komt vaak naar Europa voor optredens. En zijn vrouw zorgt voor promotie niet alleen van zijn cd, maar van heel veel artiesten in de blueswereld. Michelle Castilla, Albert Castilla hebben denk ik deze keer weer een prachtig product. Dat ze eigenlijk niet hoeven te slijten. Het zal vanzelf gaan. Ik ga er nog maar één draaien, vind je niet? Het album Grits and Glory, Michigan Avenue.

In het nummer Seven Nights for Seven Years beschrijft John Primer op indringende manier hoe hij ooit optrad in de grote zaal, moet ik zeggen. Ja, in de grote zaal van Teresa's Lounge. En zo heet ook het album Teresa's Lounge. En dat is een tribute CD. Want daar hebben vele grote hun eerste schreden op het gebied van optreden en muziek maken gezet. John Primer, ja, bijna in één take opgenomen. Dat kon je horen ook wel. En deze bluesveteraan, ja, die is dat zeer gegund. Vorige week een CD van de week. King of the World met het prachtige Raw Project. En daar is veel naar gevraagd. Dus nog één track ervan lijkt me heel goed. I'm getting used to it.

Mooie song, geweldig ingespeeld ook nog. Van eigen bodem, ja, wat wil je nog meer? We hebben het over Sipke Visser, oftewel No Saint, zijn artiestennaam, en gitarist Rick Meijer. Ze hebben elkaar gevonden in de roots muziek, denk ik zo'n beetje. Bluegrass zelfs heb ik gehoord. En dan nu dus ook in de blues. Het album verschijnt later dit jaar. Dit is de eerste single ervan en die heet Fix Me A Pen. Torbjørn Risiker, de Deen met zijn geweldige band, hebben een live cd opgenomen in, ja, volgens mij in Kopenhagen. Live at Hotel Cecil. Ja, dat ligt in Kopenhagen. Long Time Ago is live gespeeld en ik moet zeggen, niet bepaald slecht. Wat heet? Geweldige cd. Torbjørn Risiker.

0: You Lie Like a Wreck. Ja, dat werd gespeeld door de Anthony Paul Soul Orchestra, die ook in blues handelen, featuring Willie Jordan uit San Francisco. 13-koppige band, maar liefst leuk om naar te luisteren, vind ik. En wanneer ze bij jou een feestje komen spelen, dan zetten ze de boel zeer zeker op de kop.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Ja, nou ja, één nummer kunnen we nog wel draaien, toch? Ja, dat moet lukken. Je snapt het, we zitten aan het eind van het programma van dit uur Black and Blues. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Ik vond het altijd geweldig en nog steeds dat je luistert. En dat je iedere keer weer Black and Blues weet te vinden. We gaan eruit met de Mississippi Pine Belt Blues Band. Dat is Larry McKill. Hij noemt zichzelf Rashad, The Blues Kid en zijn album. Ja, daarover volgende week heel veel meer. Nu ga ik hem gewoon draaien. Pendle Blues. Fijne dag nog. Dag.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Dat zei hij vlak voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië in een interview met FIFA-voorzitter Infantino. Trump noemde het toernooi een groot succes en sprak de wens uit om ook een toekomstig WK opnieuw in de VS te organiseren. Een mogelijke kandidatuur voor het WK van 2038 wordt al genoemd. De president volgt de wedstrijd van achter een kogelvrije glaswand onder strenge beveiliging. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan

Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: love, cause your heart ain't true.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverland.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.